0: Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
5: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
4: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
6: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
4: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N59 Zierikzee Hellegatsplein tussen Den Bommel en Knopend Hellegatsplein 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum tussen de A2 en Koningsbos 5 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Simpel Simons.

Bijna 7:10, van harte welkom. Dit is Simpel Simons. Het is vrijdag. We gaan op naar het weekend. The Lemon Tree van Fool's Garden en David Bowie met Blue Jeans. Tot aan 9:00. Muziek en informatie hier bij Radio Horizon. Hans@rtwhorizon.nl. Een hele goede ochtend.

Nieuws van ons en de grote hits die je kent, George. Allemaal hier Dua Lipa met Homesick en Door het Oog van de Nacht. Dat zijn we met z'n allen gegaan. Je hoorde Flair. Plaats is op zijn retour in de hitparade van dit moment. 15 graden wordt het vandaag en hier en daar een regen.

Met het nieuws van bij ons en de grote hits die je kent. Kapfun bevestigt de aankoop van het paradepaardje van Peter Gillis en komt met goed nieuws voor de chalet-eigenaren op het vakantiepark De Prinsenmeer. If this is true.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden op de A2 staat het stil tussen de A2 en Koningsbos. 5 kilometer, veel vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Hij noemt zichzelf The Weeknd en dat kan gerust gedraaid worden op deze vrijdagochtend in the night. Capfun die bevestigt dat het bedrijf de veiling van het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel gewonnen heeft. Ze komen daarnaast met goed nieuws voor de chalet-eigenaren op het vakantiepark. Er komen zones voor de vakantiegangers en zones waar jaarplaatsen behouden kunnen blijven. Permanente bewoning is niet toegestaan. De Franse vakantiereus die heeft het vakantiepark in Ommel gekocht voor 20,6 miljoen euro. We zijn bijzonder verheugd dat wij ons kunnen richten op de toekomst van het Prinsenmeer, zegt een woordvoerder van Capfun.

grootheid zie je bij Radio Horizon, Kygo en Stargazing. En de man natuurlijk van de Eagles. We hebben het dan over Don Henley and the End of the Innocents. Radio Horizon met Simple Simons. Elke werkdag te beluisteren tussen 7 en 9 uur. En na 9 uur is het tijd voor Jan van Dommelen in At Work.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: De statie valt

0: zwaarste gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
5: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
4: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
6: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
4: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 10 minuten vertraging tussen Wessem en Sint-Joost. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer file 10 minuten vertraging. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij Breda-West 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en Knoopert Leen rijden 8 kilometer file. Op de A270 Helmond-Eindhoven bij Eindhoven 2 kilometer file. En op de N276 Maasbach-Brunsum staat het helemaal stil bij de A2 en industriegebied Wolfskal over 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
8: Het nieuws van bij ons.
9: Simpel Simons.

Ruim 5 over 8 Radio Horizon. Met Taylor Swift speciaal voor de Swifties. Hoor je de laatst verschenen opname, heet de Patient Zero. Je luistert naar Simple Simons. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar At Work. Nu, tijd voor Crowded House en Don't Dream It's Over. There is

Volgens John Cicada is het vandaag een gewone dag. Wij denken er anders over. Het is de dag voor het weekend. Je luistert naar Simple Simons. John Cicada had er een hit mee in 1992. Een arrestatieteam is gisterochtend een pand binnengevallen aan de Eindhovenseweg in Gelderop. Er waren meerdere eenheden van de politie ter plaatse. De DSI, dat is de dienst speciale interventie, die deed de inval rond 6 uur. En na de inval kwamen er een hele hoop rechercheurs ter plaatse voor verder onderzoek. De recherche die droeg tijdens het onderzoek gezichtsbedekking.

0: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Op je werk, thuis of onderweg.
3: Je luistert naar Radio Horizon.

Muziek uit de jaren 80 van het Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. Een tekst die iedereen wel een beetje kent, denk ik. Iedereen heeft dat gevoel wel een keer. Laat me even met rust. En dat kan binnenkort, want het is bijna weekend. Jordans van Groezen daarvoor met de agenda. Wat is er allemaal te doen? En Everybody's Changing van

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. 20 minuten is de vertraging.

0: Cut it up one time.
1: 2 jaar geleden groot hit voor deze Ariana Grande. Yes and, zo heette de plaat. En daarvoor de verkeersinformatie. Het is hartstikke druk onderweg op deze vrijdagochtend. Dus kijk een heel klein beetje

Terug naar de jaren 90, dat deden we met Salt and Pepper en Let's Talk About Sex. En Feels Point 2, dat is de nieuwe opname van Sam Yeu. Ed Sheeran, prachtig nummer van hem, heet Shape.

Het is een prachtige opname van Douwe Bob en Sarah en Could Have Been Us. Radio Horizon met Simpel Simons, elke werkdag te beluisteren tussen 7 en 9 uur. 29 bestuurders zijn afgelopen woensdag beboet omdat ze de nasleep van een ernstige botsing op de A58 bij Oorschot hebben gefilmd. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant op sociale media. Terwijl de hulpverleners twee slachtoffers probeerden bij te staan, ontstond er een behoorlijke file. En volgens de politie bleek voor sommige bestuurders het veel te moeilijk om tijdens het rijden van hun mobiele telefoon af te blijven.

0: grootheid in de jaren 80 voor Grace Jones en Slave to the Rhythm. Je luistert naar Simple Simons. Zometeen heel veel plezier met At Work en Jan van Dommelen.
1: Het nieuws uit de regio.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
8: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
7: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
9: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
7: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 19:30 tot 21:00. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij Ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: De statie valt.

0: Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Weststraat. Mooi, op de statie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 km file door werkzaamheden een kwartier vertraging. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Sint-Joost 3 km file. Bij Koningsbos op de N276 richting Brunssum nog een half uur vertraging erbij. Het komt allemaal door werkzaamheden op de A2 richting Maastricht tussen Sint-Joost en Rooster is de weg dicht tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, een hele goedemorgen. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. En het is weer na 10 uur geweest. Bedankt Hans van der Meijs voor het waarnemen van het programma Simpel Simons. Elke werkdag morgens tussen 7 en 9 uur. Hans, wederom bedankt. En we zijn nog helemaal klaar. Wakker, toch? Jazeker. Het weer is nogal wat veranderd. We hoeven het lang en breed niet zoveel over te hebben. Want we hoeven maar naar buiten te kijken. En dan zien we het wel. De zomer heeft een beetje afscheid genomen. Oké. Maar muzikaal begonnen wij toch wel zomers met Paco en Amor de Mis Amor. Ja. Richie Family nu met The American Generation.

Dat was de opname van Jan Smit als de morgen is gekomen. En voor de Ritchie Family American Generation. De boeken- en platenwinkel van Kiwanis Valkenswaard Dommeland blijft populair. Om het aanbod op peil te houden is de Service Club op zoek naar LP's. Met de opbrengst van de winkel ondersteunt Kiwanis projecten voor kinderen in de regio en daarbuiten. Vooral vinylplaten zijn gewild. De collectie krijgt daardoor regelmatig een nieuwe eigenaar. En Kiwanis is daarom op zoek naar mensen die thuis nog platen hebben staan die niet meer worden gedraaid. Alle muziekgenres zijn welkom. Vooral popmuziek uit de jaren 70, 80 en 90 blijkt populair bij bezoekers van de winkel. Ja, aan de Karel-Molstraat, daar zit die winkel, de Kiwanis Platenclub en Boekenclub. Ook zijn de boeken nog van harte welkom. Ja, platen voor niks. Het zal niet meer meevallen tegenwoordig, want er worden ooit aardige prijsjes voor gevraagd voor de mensen die een hele collectie hebben. Dus ja, het is even een beetje uitkijken en een beetje aftasten. Dan nu het horen met Spandau Ballet en het heet Only When You Leave.

En dat was in 1970 met Paul Rodgers en Free met All Right Now. En voor Spandau Ballet met Only When You Leave. De mooie plaat nu van Mike and the Mechanics. En All I Need is a Miracle.

Dat is de opname van Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. En voor Mike en de Mechanics en All I Need Is a Miracle. Het Boscafé Ons Leen tussen Valkswaard en Leende staat komende zondag 11 oktober in het teken van bokbier. Tijdens bokken lokken kunnen bezoekers van 's middags 2 uur tot 's avonds 7 uur verschillende bokbieren proeven in een herfstige sfeer. Dat is mooi. En voor de Bob hebben we dan waarschijnlijk wel alcoholvrije varianten. Dat is ook belangrijk. Michael Jackson nu, gevolgd door de agendaberichten met Hans van Groezen.

0: Bos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Peerkesbos aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint morgenavond met de 9e avondvullende voorstelling Deer van Nathalie Baartman. In de voorstelling Deer staat een treinreis naar Bern centraal voor jodelcursus met haar 12-jarige dochter, waarbij uiteindelijk alles draait om wat haar dierbaar is en wat haar deert. En zoals ze zegt, de nieuwe voorstelling Deer is zo genoemd omdat ik het wilde hebben over het contrast tussen mens en dier. Deer op zijn Twents voor dier. Een deer is natuurlijk een hert, een zacht beestje, en dat staat voor zachtheid. Iets wat je deert, laat je niet onverschillig. De voorstelling Deer is morgenavond in de Smeltkroes om 8:30. Kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. En die gereserveerde kaartjes kunnen op vertoon van een reserveringsbewijs voorafgaand aan de voorstelling afgehaald worden aan de kassa. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maat van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

dat was Wild Cherry met Play That Funky Music, White Boy. We bedanken Hans van Goezen wederom voor de agendaberichten. Op 18 oktober, Figoorhof van Heden. Op de middag, althans daar een optreden van Niels. Die is bekend van The Voice of Vlaanderen op 18 oktober. Dus dat is dit weekend nog niet, maar het weekend daarop. Ja, zeker. En dat geldt voor meerdere evenementen die we hier tegenkomen. Maar we gaan ze toch leuk tussendoor behandelen. Nu Wang Chung met de Dancehall.

0: weekend. Tijdens je werk. Tijdens je werk. Horizon Network. Radio
1: Horizon. We hebben de Steve Miller Band voor je met Abracadabra. En voor Wang Chung en Dancehall Days. We hebben nog tijd voor Virgil Sharkey. En dan gaan we op weg, Sharkey. En dan gaan we weg richting commercials en de nieuws van 11 uur. Tot straks maar weer.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
7: DAB+.
8: En overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 3 kilometer file bij Sint-Joost. Door werkzaamheden is de weg dicht tot maandagochtend. Daardoor op de N276 Maasbracht richting Brunsum 5 kilometer stilstaand verkeer. Vanaf de A2 tot aan Koningsbos. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht 2 kilometer file bij Maasbracht. De vertraging is 25 minuten. Op de N297 Nieuwstad richting Born. Bij Born 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Jan van Dommelen.

zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Nommelen achter de knopjes. Hadden wij een mooie opname om te beginnen. Na 11 uur met Genesis en The Land of Confusion. Ja, wie zonnepanelen heeft en zich afvraagt of een thuisbatterij interessant is, kan op dinsdag 24 november terecht bij Energiecafé in Dommelen. Vrijwillige deskundigen van Kempen Energie geven daar onafhankelijke uitleg over thuisbatterijen en de gevolgen van het verdwijnen van de salderingsregeling. En u kunt dat café vinden achter Bruhezendal bij de supermarkt daar van de Plus. Daar is het allemaal te doen. Het blijft ver weg, 24 november, maar de tijd gaat snel voorbij. Nu dan Bryan Adams, It's Only Love.

Heerlijke plaat eind jaren 60, begin 70 met de Foundations, Baby Now That I Found You. En voor Bryan Adams met zijn grote hit It's Only Love. We gaan naar de spijkerbroeken. We doen dat met Dr. Hook.

Dat was van de LP Green River, de band Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En daarvoor hadden we Dr. Hoek nog met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Het IVN Valkenswaard-Waalre organiseert op zondag 18 oktober een herfstwandeling rond het Meertjesven in Waalre. En tijdens de wandeling kunnen deelnemers kennis maken met verschillende verschijnselen die de herfst in de natuur bijzonder maken. Aanmelden is wel verplicht en dat kan via de website van IVN Valkenswaard-Waalre. En dan nu door met de Gypsy Kings. Cuando

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Ja.

0: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schade. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

geluid van de band uit Schotland, The Middle of the Road, de jaren 70, met Soleil Soleil, met zangeres Sally Carr. En bedanken wij Hans van Groesen en wederom voor de agendaberichten. Ook nog gedraaid, Neil Diamond met Beautiful Noise, en nu door met Fleetwood Mac met Big Love.

En dat was, even kijken, Michael Jackson met Black or White. Niet vergeten mensen, 1 november bij Zalencentrum Genoven in Valkswaard een optreden van Mac Tapel. En dat betekent rock and roll van de bovenste plank op die zondagmiddag 1 november. Noteer het vast in je agenda. Nu dan de Boogie Nights door Heatwave.

En dat was de Heatwave. Kan nog net even. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. We gaan richting het weekend. Eerst nog muziek van Peter Smaak, de smaak van Smaak. En dan gaan wij op weg richting de klok van 12 uur. De middag in met Peter van Echt. En ik zou zeggen, maak er een fijn weekend van. Wat mij betreft, tot komende maandag. Dag.

0: zwaarste gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Sint-Joost staat 4 kilometer file door werkzaamheden op de A2. Tot maandag is daar de weg dicht tot aan Roosteren. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file van 13 kilometer. Tussen Ulfhout en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. 3 kwartier vertraging op de N276 Maasbracht-Brunsum door die werkzaamheden op de A2 bij Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: En het is vrijdag, voor velen de laatste werkdag alweer van deze werkweek. En ik heet jou uiteraard van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Smaak van Zwaak.

6 minuten over 12. Met dank aan Jan voor de afgelopen uur Horizon at Work. Jan die inmiddels in de auto zit op weg naar huis. En mocht je luisteren, Jan, een heel fijn weekend gewenst. Waar begonnen we mee vandaag, de Smaak van Zwaak? Met muziek van het debuutalbum Forever Your Girl van Paula Abdul uit 1988. 1 jaar later verscheen dit op single en het werd een groot hit voor deze zangeres. Opposites.

Ring out, sister. Am I the same girl? Vanmiddag dan blijft het grotendeels bewolkt met in het noorden en het westen van het land vaker regen dan in de zuidoostelijke helft van het land. Daarbij wordt de regen wel meer buiig, waarbij het soms droog is, maar ook soms flink kan gaan plensen. En richting het einde van de middag verschijnen er in het noordwesten opklaringen en het wordt 14 tot 18 graden met de hoogste temperaturen in de westelijke kustgebieden.

grote zangeressen uit de jaren 80. Nena en Kim Wilde in Any Place, Anywhere, Anytime. De gemeente Heesleden gaat de hagen snoeien in de wijken Engelse Tuin en de Weibossen. Dit werk start in de week van 12 oktober en duurt, uiteraard afhankelijk van het weer, tot eind oktober. De gemeente zegt het werk zorgvuldig te plannen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar wie echter toch een probleem rond deze werkzaamheden wil melden, kan daarvoor de Buiten Beter app gebruiken of bellen met telefoonnummer 040 224

1997. The Backstreet Boys en As Long As You Love Me. En het is inmiddels 2:02 geworden. En mocht je momenteel aan het lunchen zijn, eet smakelijk gewenst. En wij gaan op horizon terug naar het jaar 1975. De Nederlandse band Lucifer met zangeres Margriet Eshuis. En achter de drums Henny Huisman. Dit is House for Sale.

Lime en Baby, We're Gonna Love Tonight. Op donderdag 15 oktober dan organiseert Vrouwen van Nu een lezing over kunstmatige intelligentie in Dorpshuis Het Perron in Hezen. Bezoekers krijgen deze avond uitleg over de mogelijkheden en risico's van AI. De bovenzaal van Dorpshuis Het Perron in Hezen opent deze avond om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Leden van Vrouwen van Nu betalen €6,50 entree, terwijl niet-leden €10 betalen. Beide bedragen zijn overigens inclusief één drankje en de kaarten zijn verkrijgbaar bij Dorpshuis Het Perron.

0: Bombi en Bumpy Ride. De gemeente Valkenswaard voert asfaltonderhoud uit aan de Vest op bedrijventerrein De Schaapsloop. De werkzaamheden zijn zaterdag 17 en zondag 18 oktober tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. De Vest is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen dicht voor doorgaand verkeer vanaf de rotonde met de Europalaan tot aan de bocht bij de John F. Kennedylaan. De kruising met de Zeelberg blijft open, zodat verkeer de Vest daar kan oversteken. De omleiding staat met borden aangegeven.
1: How

Het werd een klein hitje in 2011 voor de Nederlandse Anouk. Killer Bee. En dit is nog steeds RTV Horizon. En als je wat meer te weten wilt komen over ons, dan kun je uiteraard eens kijken op onze website www.rtvhorizon.nl. En daar staat ook een playlist op. Dan kun je precies zien wat we hebben gedraaid en wat we gaan draaien. Tot aan het nieuws kun je bijvoorbeeld gaan luisteren naar muziek uit 1987 van de Ierse band U2. Dit is I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB Plus
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen, Oler en Kratum 6 kilometer file, 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht 3 kilometer stilstaand verkeer bij Maasbracht door diezelfde werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. En 276 Maasbracht-Prunsum. Heel veel vertraging nog steeds tussen de A2 en Koningsbos door die werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zwaag.
6: En het is vandaag 9 oktober, de 282ste dag van het jaar. En dat betekent dat we er nog 83 te gaan hebben. Welkom bij het tweede uur van De Smaak van Zwaag.

Clouseau, en daar gaat ze. En zou je ze eens weer een keer live willen zien spelen? Dat kan, want volgend jaar komen ze voor een aantal concerten naar Nederland. Op 23 februari zijn ze te zien en te horen in Groningen. Op 2 maart in Arnhem, een dag later in Utrecht. Op 11 maart in Heerlen en op 17 maart in Haarlem.

0: Son Mieux. Vanavond om 20:30 op SBS 9 de film Don't Say a Word. De film gaat over een bende die het dochtertje van psychiater Conrad kidnapt en haar vasthoudt in een hele nare omgeving. Hij wordt gedwongen binnen een paar dagen een zwaar gestoorde patiënt aan het praten te krijgen, die als enige de code weet die leidt naar een kostbare edelsteen. Don't Say a Word, vanavond om 20:30 op SBS 9.
1: We're

Ilse de Lange, The Great Escape. Vandaag is het 9 oktober en op deze datum in 1967 was op de Nederlandse televisie bij de VPRO voor het eerst bloot te zien en wel in het programma Hoepla. En in 1981 werd op 9 oktober de doodstraf officieel afgeschaft.

0: IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling, al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Peerkersbos aan de Heuchterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling en dat kan via e-mail. De veerkrachtwandeling op maandag 19 oktober, 's morgens om 9 uur in het Weerterbos. Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint morgenavond met de 9e avondvullende voorstelling Deer van Nathalie Baartman. In de voorstelling Deer staat een treinreis naar Bern centraal voor jodelcursus met haar 12-jarige dochter, waarbij uiteindelijk alles draait om wat haar dierbaar is en wat haar deert. En zoals ze zegt, de nieuwe voorstelling Deer is zo genoemd omdat ik het wilde hebben over het contrast tussen mens en dier. Deer op zijn Twents voor dier. Een deer is natuurlijk een hert, een zacht beestje, en dat staat voor zachtheid. Iets wat je deert, laat je niet onverschillig. De voorstelling Deer is morgenavond in de Smeltkroes om 8:30. Kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. En die gereserveerde kaartjes kunnen op vertoon van een reserveringsbewijs voorafgaand aan de voorstelling afgehaald worden aan de kassa. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon. Peter Saak.

Sheeran bij de Welkoop in Hezen kun je op zaterdag 17 oktober aanstaande tuintegels inleveren en je krijgt daarvoor bloembollen terug. En deze actie is bedoeld om meer groen in tuinen te brengen en helpt tegelijkertijd bij het verbeteren van de biodiversiteit.

Visagie en The Worker. Visagie komt naar Nederland en wel op zondag 8 november aanstaande. De band treedt dan op in Doornroosje in Nijmegen. Maar terwijl ik jou dit vertel, vraag ik me tegelijkertijd af waarom ik dit doe. Omdat het concert totaal uitverkocht is. Dit is Niels Geuzebroek en Take Your Time Girl.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: De Staatsie Valkens

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Op Jamaica waren ze al lange tijd bekend als enorme populaire radio-dj's. En hun theatrale en humoristische optredens zorgden uiteindelijk ook voor een hoog entertainmentgehalte. Hadden wij Clint Eastwood en General Saint, you're the stop that train. Even na 2 uur geworden op deze vrijdagmiddag. Thank God it's Friday, vrijdag 9 oktober. Met dank aan Peter Swaak voor het voorafgaande, het lunchprogramma De Smaak van Swaak. Zijn dit de Rolling Stones?

Oktober staat Nederland in het teken van de Nationale Recycle Week. Ook de gemeente Kranendonk doet mee aan deze landelijke actieweek. De gemeente vraagt extra aandacht voor het apart inleveren van afgedankte apparaten, lampen en ook batterijen. Volgens de gemeente blijven veel oude apparaten in een kast of in een la liggen of verdwijnen ze bij het restafval. En dat is zonde, want ze bevatten onderdelen en grondstoffen die opnieuw te gebruiken zijn. Die tweede kans krijg je alleen als ze op de juiste manier worden ingeleverd. De juiste manier inleveren, hoe kom je daarachter? Wil je weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt is? Dan kan je dat opzoeken via www.recycle.nl. Vind je inleverpunt. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Jazz special van een jaartje geleden. If not now, then when? Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ooit geveept. Maar hoe zit dat bij jongeren in de Kempen? Daar gaan we in de miniserie even over vapen achterkomen. In deze aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaringen met vapen. Waarom zijn ze begonnen en hoe vaak gebruiken ze een vape? En zijn ze bang voor de gevolgen? Filmpje kun je bekijken op Inkempen, maar ook op YouTube en ook via onze eigen website www.rtvhorizon.nl. Dit is George Ezra en Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent, hadden wij de Black Eyed Peas en Jorde Shut Up. De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Hezen Leende slachtoffer. Met babbeltrucs halen de oplichters mensen over om geld en ook waardevolle spullen af te geven. Word je gebeld en vertrouw je het niet? Hang dan op en meld het bij de politie via 0900 8844. En staat er iemand aan de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar zijn identificatie. Een pas, een foto, een dienstnummer. En vertrouw je het dan nog niet? Bel dan gerust 112. Bericht uit Hezen Leende. 5 minuten voor 2:30. Stevie Wonder en de Master Blaster.

was een goed jaar, 2026, voor ook Teddy Swims. God went crazy. In het weekend van 17 en 18 oktober voert de gemeente Valkenswaard asfaltonderhoud uit aan de Vest. De werkzaamheden zijn gepland tussen 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. De Vest wordt in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer van de rotonde met de Europalaan tot aan de bocht bij de John F. Kennedylaan. De kruising met de Zeelberg die blijft wel open voor verkeer. En voor vragen over de uitvoering kunnen belangstellenden contact opnemen met het team beheer en uitvoering van de gemeente Valkenswaard. Dit is Take That and Back for Good.

Suzy Quattro. And if you can't give me love. Het is 3:10 geworden. De gemeente Heesterleen heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de parkeerplaatsen van het Leenderbos aan het Strijperspad in Leende. Vrachtwagens parkeren daar regelmatig en dat zorgde voor overlast en zorgde uiteindelijk ook voor gevaarlijke situaties voor de voetgangers. De parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het Leenderbos en niet voor vrachtverkeer. Toch stonden er geregeld vrachtwagens en een aantal keer reed een vrachtwagen zich vast, waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaatsen en heeft de gemeente om het verbod gevraagd. En de politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over deze maatregel.

Weggebruikers die afgelopen woensdag een ongeval op de A58 bij Oorschot filmden en fotografeerden, kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant via social media. Bij het ongeval van afgelopen woensdag raakten meerdere mensen gewond. Hulpdiensten verleenden hulp aan twee slachtoffers. Ook specialisten van de forensische opsporing deden onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Volgens de politie pakten 29 automobilisten de telefoon om een foto of

video van het ongeval en de hulpverlening te maken. Op Instagram spreken ze hier haar ongenoegen uit over het gedrag van de automobilisten. Los van het feit dat het bij wet is verboden, overschrijdt dit iedere fatsoensnorm. Achter ieder incident schuilt natuurlijk altijd een persoonlijk drama.

misschien is dit wel een nummer uit de tijd dat ze het wel leuk hadden met elkaar. Ik weet het niet. Ike en Tina Turner hoorde je met Nat Bush City Limits. En daarvoor hadden we nog Melissa Etheridge en Like the Way I Do. We zijn aan het einde gekomen van dit tussenuur. De allerlaatste van deze werkweek, vrijdag 9 oktober. Bedankt voor het luisteren. We gaan op naar een spiksplinter nieuw weekend. Maar voordat we daar zijn, moeten we vanmiddag eerst nog even het andere programma tot een goed einde weten te brengen. Om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt. En wat dit programma betreft, ik wens jullie een heel goed weekend. Geniet ervan. Is dit nog The Scene?

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is

0: Valkenswaaiers aan het juiste adres. Valkenswaarse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Huland 20 minuten. De N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio.

en de tijgermug gevonden in Brabant. Hè, moeten we ons in de Kempen zorgen maken. De Aziatische tijgermug is onlangs aangetroffen in Tilburg, Mierlo, maar ook in Eindhoven. De exotische mug kan tropische ziektes overdragen. En hoe groot is het risico voor de inwoners van de Kempen? De tijgermug schijnt vooral overdag te steken. En via een steek kan je toch nog best wel wat ziektes oplopen, zeg maar. Dus moeten we ons druk maken? Ja, ik denk het wel. Let daar in ieder geval op. Het is 4:15 geworden. Vrijdagmiddag, we gaan op naar een splinternieuw weekend. Is dit muziek van Level 42.

Ik ben toch wel benieuwd hoe een... En vooral de Aziatische tijgermug er eigenlijk uitziet. Die is trouwens kleiner dan de gewone huissteekmug en is zwart met opvallende witte strepen op het lichaam en ook op de poten. En heb je een tijgermug gezien? Meld het dan via www.nvwa.nl/tijgermug. Radio.

komt natuurlijk steeds dichter en dichterbij. En ook in het weekend zijn we radioactief bij het uitzendbureau. We beginnen morgen vroeg om 9 uur alweer met een nieuwe fris uit de veren. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leen de Rijden. We hebben nog de vrijdag editie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef, die nemen je mee tot 11 uur vanavond. Oh yeah.

plaat van Jamie Miller en Jorde Baby Doll. Noem het een oorsprong, een nulpunt, een klik of een clash. Een moment van samenvallen en ontluiken. Welkom bij Connect, het thema van het Lichtfestival Glow 2026. De plek voor ontmoeting, interactie en verbinding tussen mens, technologie en omgeving. Van 7 tot en met 14 november stroomt lichtkunst door Eindhoven, Oorschot, Best, Veldhoven.

Beetje een vergeten plaat. Deze uit de jaren 80 van Cameo, de Candy. Ja, Glow Eindhoven van 7 tot en met 14 november. En het Philips Stadion vormt voor het eerst sinds jaren weer een officieel decor ook voor het festival. Er wordt een spectaculaire 15 minuten durende licht- en droneshow georganiseerd genaamd The Breeding Collective.

Zometeen alweer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Was dit een plaat die in zijn eigen land uiteindelijk niet echt een hit werd? Het behaalde de 65e positie. Maar in Amerika daarentegen werd het een enorme grote hit. En bij ons ook. Joe Cocker, muziek van het album One Night of Sin. Hadden we dus uit 1989 When the Night Comes. Dit is Kim Wilde.

In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij Ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek.

0: bibliotheek te Kempen. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

James Blunt en So Far Gone. Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft ooit gevaped. Maar hoe zit dat bij jongeren in de camper? Daar gaan we in de miniserie even over vapen achterkomen. In deze aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaringen met vapen. Waarom zijn ze begonnen? En hoe vaak gebruiken ze een vape? En zijn ze uiteindelijk ook bang?

De miniserie Even Over Vapen. Die kun je dus bekijken op Eenkampen via YouTube ook. Maar ook via onze website www.rtvhorizon.nl. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van 5 uur. Van deze vrijdagmiddag, deze Thank God It's Friday, vrijdag 9 oktober. We staan op het punt om het nieuwe weekend te gaan beginnen. En tot de 5 uur doen we in ieder geval nog de nieuwe van Bente. Dit is Parachute.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. Een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht tussen Sint-Joost en Roosteren. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er zijn daardoor files in de omgeving, zoals op de N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos, een half uur oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. A27 Gorinchem richting Breda voor Oosterhout 10 minuten. Dat komt door een aanrijding, één rijstrook is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.

weekend is begonnen. Straks om 6 uur nog een nieuwe knooppunt Leen de Rijden. We hebben nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef nemen je mee tot 11 uur. Vanavond was dit Stella Lefty en Jordan Basten.

Twain en Man, I Feel Like a Woman. Fietsroute De Smokkelroute, die is genomineerd voor de Belgische Limburg Visit Awards in de categorie Wandel, Fiets of Waterbeleving. De Smokkelroute is een grensoverschrijdende fietstocht van ongeveer 44 kilometer. En die loopt door het historische smokkelgebied van Kranendonk en Hamel-Tachel.

De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Heze leende daarvan slachtoffer. Met babbeltrucs halen de oplichters mensen over om geld en waardevolle spullen af te geven. En de slachtoffers zijn uiteindelijk ook vaak ouderen. Word je gebeld en vertrouw je het niet, hang dan op en meld dat bij de politie via 0900 8844. En staat er iemand aan de deur en die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar zijn identificatie. Dat is een pas met een foto en een dienstnummer. Vertrouw je het dan nog niet, zou me zomaar voor kunnen stellen. Bel dan gerust 112. Dus laat u gewaarschuwd zijn. OMD hadden we. Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. The Great Expectation. Dit is Sienna Spiro.

Ja, mooi hè. De nieuwe van Sienna Spiro. You're the Great Expectation. Nieuws van bij ons, de hits die jij kent. Heb jij nieuws van bij ons? Laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Adele en Easy on Me.

weekend zijn wij ook radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg om 9 uur met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. En heeft u nog een leuke suggestie voor mij? Ik zat het me net te bedenken, want ik heb nog best wel wat plekken over in de playlist. Laat het mij weten, ik kan het maar voor je meenemen. Zometeen Lucas Graham.

0: van de Nick Straker Band. En A Walk in the Park. En daarvoor hadden wij nog Meghan Trainor. En It's All About the Bass. De allerlaatste Horizon Agenda voor deze vrijdag. Bovendien volk voor deze werkweek.
1: Horizon Agenda.
2: IVN Kranendonk en IVN Weert houden op maandag 19 oktober... een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. Een groene veerkrachtwandeling is iets anders dan een reguliere IVN-wandeling... al dus bij de IVN-organisaties. De wandeling is vooral gericht op de helende werking van de natuur... en het ondergaan van het hier en nu in een groene omgeving. De wandeling begint om 9 uur in het Perkersbos... aan de Heugterweg nummer 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt... en daarom wordt u verzocht aan te melden voor de wandeling... en dat kan via e-mail. De veer.

0: Laat je niet onverschillig. De voorstelling Deer is morgenavond in de Smeltkroes om 20:30. Kaartjes zijn te bestellen via akdesmeltkroes.nl. En die gereserveerde kaartjes kunnen op vertoon van een reserveringsbewijs voorafgaand aan de voorstelling afgehaald worden aan de kassa. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Yippie! Yippie. Yippie. Yippie. Yippie. Yippie. Yippie. Yippie.

staan. Zuidoost-Brabant is onderweg naar huis. We gaan het weekend vieren met z'n allen. Doe voorzichtig als je onderweg bent. Kom veilig thuis, dat is het allerbelangrijkste. Hadden wij Robbie Williams en Jorden The Morning Sun. En daarvoor hadden we nog de Chaps hier op Horizon. Leuk plaatje en Jorden Rawhide. Ja, het weekend komt steeds dichterbij en ook een nieuwe knooppunt Leenderijden zometeen. Met in ieder geval de muziek in het programma van Frans van Dam, knooppunt Leenderijden.

Het had zomaar de zomerrit van afgelopen jaar kunnen zijn wat mij betreft. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En je hoort inderdaad Michiko. We zijn aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend. Geniet ervan. En nogmaals, voor ieder die het horen wil. Morgen vroeg, vanaf 9 uur, zijn we er weer met een nieuwe Fris uit de Veren. Doen we nog deze van Chris Rea. En Fool, if you think it's

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Pistaas

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borren en Echt een half uur vertraging door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintam en Nuland 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Kuik, 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
3: Frans van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een half uur op onthoud. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
3: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
2: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
4: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
2: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meij.

ruim 5 over 8 geweest. Van harte welkom. Je luistert naar Horizon van Breedte. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna Stef en Jordan. En ik neem je mee tot aan 11 uur. Kortom, het weekend is hier begonnen. Een release. We zijn er helemaal bij. Later vrijheid. Lekker vieren. Lekkere muziek dus. Patti LaBelle. 1980 was de opening. En hier is Moni en Dove. I'll be loving you.

0: laatste jaren zijn er regelmatig wat op- en aanmerkingen over het programma De Beste Zangers van Nederland. Maar er worden toch ook leuke dingen gemaakt. Bijvoorbeeld deze. Busy en Anne. En Dave, I'll Be Loving You Forever, hoor je daarvoor van Moni.
1: When you're spinning around the circles, when you barely see the sun.

Blijft een prachtig nummer deze van James Arthur en Say You Won't Let Go. En So Incredible van Ilse de Lange. Doet het hartstikke goed, deze Ilse de Lange op TikTok. En hier ook bij Horizon dus So Incredible. Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma gevonden in Isaac Slade. Dat is de voormalige frontman van The Fray. De zanger die zocht nieuwe artiesten nadat Macklemore uit Sheerans tour werd gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken.

0: nieuws van bij ons aan de grote. Die kent Joost allemaal hier bij Radio Horizon 24/7. Ruud Verrijen die mixte het en die kwam inderdaad uit Dommelen. En wij zijn in Dommelen ook de streekomroep. Je weet het, hoort bij Valkenswaard. En ga dan van Roxy Dekker daarvoor en Mark Elmond met Tears Run Rings.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: En mocht je meer van dit soort dansmuziek houden, dan moet je zeker eens luisteren op donderdagavond naar Dance Tracks hier op Radio Horizon. We kunnen een keer vragen of Ruud langskomt en dan maken we de avond heel

Kwart voor acht geweest, Radio Horizon met Horizon verbreed nog tot aan 9 uur... met Lenny Kravitz onder andere en Believe in Me en Domino ervoor van Jesse J... en Bebe Rexha en Fatalist met A New Religion. Hey,

Het nieuws van bij ons aan de grote, die je kent, George, allemaal hier bij Radio Horizon. Mocht je meer willen weten over ons grote nieuws, dan ga maar eens kijken op onze site rtvhorizon.nl. Dus rtvhorizon.nl. Truly, Madly and Deeply, Savage Garden en daarvoor de nieuwe opname van Raccoon. Die heet Dicht bij het vuur. Dit uur nog eventjes dansen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Eindhoven richting Maastricht dicht tussen Sint-Joost en Roosteren door werkzaamheden. Staan daardoor files op onder meer de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.

Over 8 vandaag, welkom. Dit is Horizon Verbreed. We zijn er nog tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. Dit weekend trouwens veel meer leuke muziek en leuke programma's hier op Radio Horizon. Morgen vroeg de show van de radio. Natuurlijk over de grens met Rond Fransen. Morgen Popwijzer. En wederom op zondagochtend is daar de show van de radio met Dian en Erik Jan de Sterke. Radio Horizon. Met Locked Away hoorde je van R. City en Adam Levine. En hier is Joyce.

Bijna kwart over acht. Het is een goed idee om de wereld een beetje te willen veranderen. Change the World van Eric Clapton komt uit 1996. Prachtige muziek heeft de man gemaakt en nog steeds. Coming to My Life van Joyce Sims is het wat je daarvoor hoorde. De buschauffeurs, machinisten en kantoorpersoneel in het streekvervoer die gaan tot de kerst één dag in de week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking die raakt ook het Brabantse streekvervoer. De bonden die staken omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. En dat kan allemaal zomaar eens gebeuren. De Power Station en Some Like It Hot. We

nieuws van Beyoncé en de grootheids die je kent, George. Allemaal hier, I Just Might van Bruno Mars en Roxy Music met Avalon. En Viva La Vida, dat was natuurlijk van Coldplay. Het weer van vandaag, het was 15 graden, regenachtig en erg nat. Morgen kan er een buitje vallen, maar wordt het 14 graden en het

Radio Horizon met Horizon Verbreed en regelmatig gaan we terug naar de jaren 80. Deze keer deden we dat met een plaatje van vandaag. Het hoort er een beetje bij. Supertramp en It's Raining Again. And Out of My Bed was van Cressup.

Het nieuws van bij ons aan de grootheid die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Wie dit weekend vanaf de A2 bij Den Bosch de A59 richting Waalwijk op wil, die moet omrijden. Rijkswaterstaat sluit de snelweg namelijk vanaf vanavond 9 uur af tot zondagochtend 5 uur. En dat bij knooppunt Empel, de afrit Den Bosch-Maaspoort. En ook de af- en opritten zijn her en der gesloten, dus ga er niet heen. My body isn't ready, hier is Sunburn.

0: Noor is er nog niet klaar mee.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Wij zijn er voor vandaag wel klaar mee. Bedankt voor het luisteren en zometeen heel veel plezier met Stefan Jordan. Die neem je mee tot 11 uur vanavond. Morgen vroeg om 9 uur, dan zit Peter van Echt hier. En om 11 uur is het tijd voor de show van de radio. Een hele fijne avond en prettig weekend nog.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jordan en Stef.
6: Ja, dit is een vrijdag iets over 9. Stefan, zijn alweer.
7: Jazeker. Bedankt Hannes voor de mooie intro. Wij gaan er een dik feest van bouwen.
6: Ja, dat komt helemaal goed heen. We hebben ook een publiek vanavond.
7: Ook al.
6: Ja, daar had ik meer over. Hey.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark was dat. Ja, Stef, we zijn er weer.
1: Zijn we er alweer?
0: Zullen we gewoon eens even fatsoenlijk beginnen?
1: Ja, laten we
0: het is natuurlijk al vrijdagavond, 7 over 9. Het is wel ja, het recept, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, dan gaan we. Oh, ja, oké, dat is prima. Dus, wat gaan we allemaal doen?
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn.
0: Ja.
1: Een heleboel regio-nieuws, een heleboel goede muziek. Tussendoor de speciale feestdagen, de bijzondere verjaardagen.
0: Zo.
1: FV-nieuws.
0: Ook nog, ja.
1: Hitrijder.
0: Ook nog.
1: En het weerbericht.
0: En we hebben een publiek, maar die zijn aan het binnenstromen, dus dat komt zo allemaal wel.
1: Ja.
0: Eerst nog even gewoon normale muziek dan, denk ik.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Even rustig beginnen. Of ja, rustig. David Guetta, Tones and I, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone.

0: Summer.
1: 12 tot 12. Ja, ja, ja, Stef. Zullen we gewoon even de eerste doorheen jassen?
2: Dat is goed.
1: Eerste regio nieuws, ja?
2: Jazeker.
1: Waar gaat het over?
2: IVN-wandeling.
1: IVN-wandeling.
2: Het IVN Kranendonk en IVN Weert houden namelijk op maandag 19 oktober een zogeheten groene veerkrachtwandeling in het Weerterbos. De wandeling vindt plaats onder begeleiding van landschapsgidsen. De wandeling start om 9 uur bij Perkersbos aan de Heuchterweg 2 in Nederweert en duurt ongeveer 2 uur. De afstand is 4,5 kilometer. De wandeling is voor iedereen die houdt van natuur, mentale gezondheid en een goede wandeling. Deelname is gratis, het aantal deelnemers is beperkt, daarom graag aanmelden voor de wandeling via de e-mail die terug te vinden is op onze website rtvhorizon.nl.
1: Stef, vind ik nou echt iets voor jou?
2: Wel?
1: Ja.
2: Nee, ik ben niet zo van het wandelen.
1: Je denkt als je loopt, dan ga je maar naar huis.
2: Nee, dus, ik weet niet, voor mijn mentale gezondheid, ik wandelen vind ik dan een beetje te langzaam. Zeg maar.
1: Dat helpt dan juist niet?
2: Nou, ja, op zich wel, maar ik vind het een beetje saai.
1: Okay,
2: dus dan raak ik zo gauw verveeld.
1: Je zou gewoon naar huis lopen?
2: Ja, denk het wel.
1: Oh, okay. Nou, Pink ook. Dadelijk verder met het weer?
2: Ja.
1: Okay. Eerst Pink, Walk Me Home.

0: Nea Somsé. En we hebben inderdaad publiek. Hi Emma.
1: Oh, sorry. Als je me hoort.
0: Ja, dit is perfect. Daar komen we zo nog wel. Jullie mogen gelijk nog wat muziek aankondigen. En zo. Dat wordt helemaal superleuk. Maar eerst nog even heel serieus, Stef. Het weer.
2: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
2: Vanavond is het tamelijk wisselvallig met stevige buien en wind die vanuit het westen over de provincie trekken. Aan het einde van de avond wordt het geleidelijk droger. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen volgt opnieuw een wisselvallige herfstdag met vooral later op de dag buien en flink wat wind. Het wordt slechts 13 of 14 graden. Ook zondag verloopt wisselvallig en aan de koele kant, maar in de nieuwe week zal er wat minder regen vallen.
0: Dankjewel, Stef. Hey, ik heb een soort spoiler naar de nieuwe nummers van dadelijk.
2: Oh.
0: Ja, het gaat niet om de namen waar je denkt dat het om gaat, maar het gaat wel om dit liedje. En het wordt redelijk koud, wordt het kouder dan eerder. Okay. Dus het past ook wel. Maar denk je maar eens heel goed over na. Dadelijk komen ze terug. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze Leende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Kangs Lipstick was dat. Ja, Stef, ik vroeg me eigenlijk af hoe jouw week een beetje is geweest. Maar, oh, je bent er, oké.
1: Oh ja, ja, ik ben er wel. Dat is ja, fijn. Ik ben meestal niet zo op tijd.
0: Ja, we hebben vandaag een beetje een publiek. Als mensen willen meekijken, dan kan dat ook. Weet je als je hoofd over de zenders, weet je dat
1: wel? Ik weet wel degene die wij hier hebben staan, maar daar hadden we het net eigenlijk over.
0: Ja.
1: Je hebt al eventjes niet meer gecontroleerd. Dus het zou best kunnen zijn dat het niet klopt.
0: Ja, goed.
1: We gaan het zo meteen even natrekken en dan komen we er eventjes op terug.
0: Maar voor nu?
1: Vroeger was het in ieder geval KPN 3060, 1360, zo moet ik het ook nog wel goed vertellen. Ziggo kanaal 41, Delta kanaal 802 en Odido kanaal 830.
0: Ja, dat. En dan zie je ons mooie publiek. Publiek, laat je even horen kloppen. Oké, supergezellig publiek. Ik vroeg me eigenlijk af, ik wil niet van iedereen horen, want dat gaat deze week niet.
1: Oké.
0: Maar Stef, hoe was jouw week?
1: Mijn week?
0: Jouw week.
1: Poeh, mijn week.
0: Jouw week.
1: De schoolperiode loopt een beetje op zijn einde.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Mijn gevoel is dat ik net begonnen mee.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij hebben op school hebben ook een beetje de running joke dat we nu al 7 weken lang aan het opstarten zijn.
0: Ja.
1: En nu gaan we een weekje afbouwen.
0: Okay.
1: En dat is dan de laatste week. Maar er is nou wel nog op het einde een heleboel werk eigenlijk een beetje weggevallen, zeg maar. Omdat docenten ook zeggen van, ja, nee, laat maar zitten trouwens.
0: Ja, ja.
1: En nou gaan we dus als schoolreisje gaan we volgende week nog naar Engeland.
0: Oh, okay.
1: Dus dat was wel even presteren.
0: Ben je dan vrijdag weer niet dan?
1: Nee, daar zit er best in.
0: Wat voor tof. Vorige week ook al niet.
1: Nee, moet nagaan.
0: Daarover gesproken, daar wil ik nog even over hebben. Want,
1: oh wel.
0: Oké, ik zal het voor de luisteraars uitleggen. Het is een heel verhaal, maar het komt hierop neer. Even denken, hoe zal het nou precies? Dus vorige week vrijdag gingen we radio maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij was niet. Jij was een weekendje weg. Daar ging ik een dag later ook heen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er was Emma, die daar staat,
2: al
0: niet helemaal mee eens. Die wilde graag dat ik naar hun toe kwam, mee op stap ging.
1: Ja, ja, maar dat ging dus niet.
2: Dat ging zeker wel.
0: Dus nee. Wacht, stop. Voordat
1: we hier beginnen, anders gaan
0: de microfoons uit. Wacht even.
1: Okay.
0: Dus, toen dacht ik, dan laat ik Stef gewoon, want ik was bij Stef toen. Die wilde dat ik meekwam met jou. Laat ik Stef gewoon jou bellen. En toen ontstond er echt een hele heftige ruzie.
1: Ja.
0: Dus hoe is dat nu, vraag ik me af. Kunnen jullie elkaar weer een beetje zien? Of,
1: Nou, eigenlijk niet.
2: Nee? Eigenlijk niet. Ik heb het liefst hier een schot zo tussen die tafels in.
1: Ja, we moeten dadelijk misschien nog maar even een constructie hier. Maar even de gordijnen even midden in de kamer.
0: Stalen balken.
2: Ja, vind ik een idee.
1: Kooien en dan twee aparte artiesten ingangen. Dat is misschien wel.
2: Precies.
0: Want Emma, op den duur. Ja, je hebt misschien een beetje een therapie-sessie nodig. Want op den duur toen waren jullie in discussie.
2: Oh.
0: En Stef die stond dus bij mij, dus hij had mijn telefoon. Dus,
2: ja?
0: Ja, op den duur toen dacht hij, hey, het is wel goed geweest zo. En hij hing op.
1: Ja.
0: Wat ging er toen door je heen?
2: Toen ging er door mij heen.
0: Ja.
2: Wat een...
0: Hey, hey.
2: Wat mag je zeggen op de radio?
1: Ja, we hebben geen live sensor. Dus enigszins opgepast.
2: Een vuile, gemeenerik.
0: Oké.
2: Ik vond het niet oké. Okay. Ik wou terugbellen.
0: Okay.
2: Maar toen was ik eigenlijk bang voor hem. Dus toen durfde ik niet meer terug te bellen.
0: Hij is ook heel eng.
1: Ja, dat is ook zeker.
2: Nu ik een beeld erbij heb...
1: Ben ik nou niet meer
2: grote in. Praatjes, kleine daadjes. Dat is de moraal van de dag, jongens.
0: Maar Stef, wat is jouw reactie? Want je hebt daar echt pijn gedaan hiermee. Dit is echt heftig, hè?
1: Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, Jordan. Het is een beetje ook aan jou, vind ik.
2: Jij hebt al lang
1: plannen gemaakt. Met de boys, met de vriendengroep.
2: Met mij?
1: Nee, met de boys.
2: Met de girls.
1: Met de jongens vriendengroep.
2: Met de girly groep.
1: En dan kom je de avond van tevoren kom je aan. Oh ja, trouwens, ik ben ook nog uitgenodigd door hun. Ja. Kun je niet maken.
0: Dat kun je echt niet maken.
2: Het feit dat die dat oppert. Hoe leuk zijn wij dan? Wij. Niet jij. Wij.
0: Oh, wacht. Nee, wacht. Stop. Jullie twee moesten ruzien. Niet wij onderling. Dat werkt niet.
1: Nee. Hier kom je niet zomaar onderuit. Jij moet ook mee.
0: Oké, dus we gaan even verder. Martin Garrix. Heel thematisch. Hier is Mad.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You was dat. Steffi, je nog meer regionieuws of niet?
2: Jazeker.
1: Oh, potverdorie, daar gaan we.
3: De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent. In de afgelopen weken werden ook een aantal inwoners van de gemeente Hezenleende slachtoffer. Met babbeltrucs halen de oplichters mensen over om geld en waardevolle spullen af te geven. De slachtoffers zijn vaak ouderen. Ze worden gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn en vertelt dat er een risico is op een inbraak bij hen thuis. De beller biedt aan om geld en waardevolle spullen te laten ophalen door een agent, zodat die veilig in een kluis op het politiebureau bewaard kunnen worden. Korte tijd later staat er een, ja, quote-unquote agent aan de deur. Soms draagt hij burgerkleding, soms een uniform of iets wat daar sterk op lijkt. Word je gebeld en vertrouw je het niet, hang dan op en meld het bij de politie via 0900 8844. Staat er iemand aan de deur die zegt agent te zijn, vraag dan altijd naar identificatie. Een pas met foto en dienstnummer. Vertrouw je het niet, bel dan 112.
1: En weet je, heel eerlijk, ergens snap ik het ook nog. Want als er een agent aan je deur staat, het lijkt een agent, ga je dan niet vragen, hey, laat eerst je identificatie
3: zien. Nee, dat brengt wel enige noodzaak over, zeg maar.
1: Ja, dat is wel heftig. En wat zou jij doen? Stel dat er iemand aan je deur staat die zegt, ik ben een agent. En dan?
4: Is het een echte agent?
1: Ja, dat weet je dus niet. Dat is het hele probleem.
4: Ja, nou, dan zeg ik... ik ben toekomstig psycholoog. Dus als je trucjes doet, dan zie ik het allemaal.
1: Dan heb ik het al. Dat weet ik nu al. Gewoon.
4: Boom. Ja, en dan zie ik er allemaal in. Dus... En dan zeg ik, met mij is er niet te dolle. Punt.
1: Dat is wel heftig.
3: En dan bats, deur in zijn gezicht.
4: Hoppa! So,
1: boom. 1, 2, let's go. 1, 2, politie.

0: Lena Carpenter, Taze was dat. Stef, je hebt nog meer regionieuws.
1: Ja, zeker.
0: Kan je op vandaag met het geluk. Oké, ja, daar gaan we.
2: De gemeente Heeselene heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de parkeerplaats van het Leenderbos aan het Strijperpad in Leende. Vrachtwagens parkeerden daar regelmatig. Dat zorgde voor overlast en voor gevaarlijke situaties voor voetgangers. Een aantal keren reed een vrachtwagen zich vast, waardoor andere auto's de parkeerplaats niet meer op of af konden. Staatsbosbeheer is eigenaar van de parkeerplaats en heeft de gemeente om het verbod gevraagd. De politie Oost-Brabant heeft positief geadviseerd over de maatregel. Ook levert het geen onoverkomelijke problemen op voor doorgaand vrachtverkeer. Bij de ingang van de parkeerplaats komt een verkeerspoort dat vrachtwagens de toegang verbiedt.
0: Oké. Dus wat gaan we nu draaien, Stef?
1: Ja, dat is wel een beetje moeilijk. Misschien iets met parking ticket?
0: Ik heb wel iets met park gevonden, maar dat is wel een Nederlands nummer. Ja, eigenlijk gaat het een beetje... Ja, mijn gevoel gaat er een beetje tegen, maar...
1: Okay. Ja, we kunnen het eens proberen. Ja,
0: we moeten een keertje proberen.
1: Je moet ook eens ooit, zeg maar, buiten je vaarwater komen. Hè?
0: Een paar keer per uitzending moeten we even

0: iets wat normaal
1: ja, precies,
0: is.
1: Moeten we ook eens niet Dua Lipa draaien.
0: Nee, het zegt. Nee, grapje.
1: Oké,
0: we gaan even draaien van Snelle. Het heet Parkje, want het park, weet je wel.
1: Okay.
0: En dan Biertje Vrienden. Ja, we gaan gewoon luisteren. Geen idee hoe het klinkt. We gaan gewoon.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mabel was dat, Don't Call Me Up. Inderdaad, vooral niet bellen, vooral helemaal niet doen. Ook geen WhatsAppje sturen naar 040-206-3040. Want Stef die neemt dan de telefoon op en dan zegt hij...
1: Hoi.
0: Ja, en dat is super eng. Dus vooral niet doen. Maar je hebt wel de verjaardag voor ons, toch?
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Rockzanger Lennon Barker is vandaag 23 geworden. Acteur Jacob Batalon is vandaag 30 geworden. En John Lennon zou vandaag 86 zijn geworden.
0: Oké. Ja, dat laatste is helaas niet gebeurd.
1: Nee, hij is overleden in 1980.
0: Ja, en dat is wel sneu. Dus als troost voor hem hebben we wel de muziek van de Beatles. Want dat zong niet, toch? Of weet ik eigenlijk niet, zong hij daar? Oh nee, ik ga gewoon mijn kop krijgen nu. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar goed,
1: zanger.
0: Hij was in ieder geval, oké, gelukkig. Hij was de zanger van de Beatles. Hij zou vandaag jarig zijn. Here Comes the Sun.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jordan en Stef.
7: Oké, Stef, het tweede uur.
8: Jazeker, tweede bak chocomel, tweede versnelling en dubbel zoveel feest.
7: Tweede versnelling?
8: Ja.
7: Heb je er maar 2?
8: Ja.

0: The Weeknd, Daft Punk, Starboy. Nee, die microfoon staat dicht. Om deze reden. Oké, Stef.
1: Ja, sorry. Iemand heeft ook aan mijn hoofdtelefoon gereden. Dus ik ben doof momenteel.
0: Het is een beetje behelp hier.
1: Ja.
0: Maar goed, we doen alsof we het niet horen, toch?
1: Nee. Het zijn maar spoken in de achtergrond.
0: En dan nu de nieuwe nummers. Stef, vertel eens hoe gaat het? Hoe werkt het? Hey, nou, kun je wel even stil zijn, jongen? Wat denk je?
1: Wij hebben dus met alle artiesten wereldwijd afgesproken... Ja. Dat hun nieuwe nummers publishen op de vrijdagmiddag... zodat onze redactie daar doorheen kan spitten... en het allerbeste uit kan selecteren... zodat wij dat aan onze luisteraars kunnen laten horen... de dag dat het uitkomt.
0: Ja, en dat is nu. Dat is vrijdag.
1: Ja, zeker.
0: Dus, heel veel nieuwe releases.
1: Oh,
0: ja, wil je het horen?
1: Nee, noem maar eens wat nou.
0: Oh, je wilt het horen? Oké. We beginnen even met de mensen die het niet zijn geworden, zoals altijd. Er is namelijk maar eentje die we doorlaten.
1: Ja, uiteraard.
0: Zo gaat dat. Dus de mensen die helaas niet voldeden aan onze streekcriteria. Een samenwerking tussen Pitbull en Kiss, best wel onverwacht.
1: Oh joh.
0: Ook een wat minder verrassende samenwerking, maar wel goed nieuws voor EDM-fans. Sorry, wacht al even.
2: Serieus, al zijn?
0: Zo, oké. Geen probleem. Oké. Ook een EDM-fan verrassing. Maar best wel verrassende samenwerking. Nee, geen verrassende samenwerking. Ik ben helemaal de draad kwijt. Madelon Hofstad en David Guetta hebben samen een nieuwe nummer uitgebracht. Dat is best wel... Kun je ook weggaan? Oké. Ja.
1: We hebben wel irritante gasten vanavond,
0: moet ik zeggen. Ja, dat is wel vervelend. Maar goed, een paar weken geleden hadden we het over... dat veel bekende nieuwe artiesten ook nieuwe nummers maken... voor het GTA 6 album. GTA 6 is een game die aankomt. En vandaag heeft Cardi B zich ook bij dat lijstje aangesloten. Die heeft ook een nummer gemaakt voor het album.
1: Oké.
0: Verder heel veel nieuwe uiteenlopende nummers. Van Ronnie Flex, Samuel Welte. Direct, Troye Sivan, Akda de Munnik, Lost Frequencies, Carter Rae Jepsen, Enrique Iglesias, Herman van Veen, Matt Simons. Dat is de heet Matt Simons. Die is gewoon Matt Simons.
1: Oh, ik dacht hij zei Herman van Veen en dan Matt Simons.
0: Nee.
1: Oké.
0: Frans-Duits, Paul McCartney en Passenger. Maar helaas van hun zijn ze het allemaal niet geworden.
1: Ja, wel echt een gigantische lijst.
0: Ja, dat is pech voor hun. Maar we hebben er eentje die het wel is geworden.
1: Oh.
0: En dat is Pnau. En dan denk je, die naam die ken ik helemaal niet.
1: Nee,
0: dat kan
1: best
0: kloppen. Dat is een best wel onbekende naam. Ondanks dat ze 14 miljoen luisteraars per maand hebben op Spotify. Ze hebben namelijk maar één grote hit gehad. En die hoorde je net een uur geleden. Dat was namelijk met Dua Lipa en Elton John. En ja, vergeleken met die namen, dan van alles zo snel.
1: Ja, dan word je gauw achtergrondgezang, zeg maar.
0: Ja, dat. Maar ze hebben dus vandaag een nummer uitgebracht... waarbij ze de enige hoofdrolspelers zijn. Vandaag uitgekomen, meteen hier op Horizon... hoor je Pnau met Change.

0: Oké, Changes. Nou, de allernieuwste vandaag uitgekomen. Emma, ik vind dat jij nu even iets intelligents moet zeggen. Kan je even toelichting geven wat je vindt van dit nummer?
1: Oké, ik kan toelichting geven.
0: Ja, vertel eens.
1: Maar of het intelligent is?
0: Ja, hé.
1: Dat is een tweede.
0: Oké.
1: Ik doe mijn best. Oké.
0: Ja, doe dat.
1: Hier komt het.
0: Ja.
1: Ik heb net in mijn linkeroor van mijn collega gehoord dat het een soort verkrekte Kinder voor Kinderen song is.
0: Hey, doe wel voor aardig, jongen.
1: Maar je ziet dat er moeite in is gestoken. Je hoort de melodietjes, je hoort de zang, je hoort de swing.
0: Ik heb zo het gevoel dat je er niet heel veel van af weet, maar dat maakt niet uit. Maar...
1: dit was intelligent.
0: Oké.
1: Oh ja.
0: Heb je nog iets te melden?
1: Verder iets te melden?
0: Ja.
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat Zaza zo opkomt. Zo intens dat ik doe. Zo intens dat ik doe.
0: Daar moeten we even over nadenken. Maar mijn mening over het nummer, fijn dat je het vraagt.
1: Ja? Wat is jouw mening?
0: Ja, het is wel de baslijn is echt een typisch disco-nummer.
1: Ja.
0: En dan heb je vervolgens gewoon EDM eroverheen. Zoals altijd bij deze artiest.
1: Perfect.
0: Ja, best
1: klinkt
0: wel goed.
1: Oh, ik heb een vraag aan jou.
0: Oh, vertel.
1: Wat is nou jouw favoriete muziekgenre?
0: Dua Lipa.
1: Oh. Oké, ik had dit niet moeten vragen.
0: Ja, maar goed. Ik hoorde net voorbij komen. Ik wil Love Tonight van Shouse, dus die gaan we draaien. Ken je deze ook?
1: Nee.
0: All I need is your love.
1: Love Tonight. Oké, die kennen we.
0: Heel trots op je. Je kan zo Stef vervangen. Dat is echt niet te doen.
1: Dat dacht ik al. Ik ga geld hiervoor vragen.
0: Oké. Shouse, Love Tonight.

0: Ariana Grande is het, Break Free was dat. Stef, je hebt voor ons de speciale feestdagen?
1: Ja, zeker. Oh,
0: gelijk ook nog, kijk.
2: Het was vandaag de dag van het ei, de dag van de post, de dag van de kroket en Paarse Vrijdag. Morgen is de dag van de duurzaamheid, de dag van de mentale gezondheid en de dag tegen de doodstraf.
0: Oké. Welke van die dagen is je favoriete dag?
2: Ik vind dag van de kroket vind ik gewoon echt heel erg grappig.
0: Snap ik al.
2: Ja, dat is gewoon...
0: eet je vaak kroketten?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Ja, nee. Hey, gast.
2: Nee, maar ik vind wel, ja, bij ons op stage en dan op werk, zeg maar, dat is dan... Ja, de leuze is gewoon verstand op nul, frituur op 180. En dat is gewoon, ik weet niet, dat vind ik zo'n lekkere spreuk, zeg maar.
0: Ja, die vind ik wel sterk. Oké.
2: En die van jou?
0: Ik ben even vergeten wat je zei.
2: Wat is jouw favoriet?
0: Nou...
2: Favoriete dag?
0: Daar moet ik even goed naar kijken, Stef.
2: Oké.
0: Kijk, de dag van de mentale gezondheid. De dag van het ei, Paarse Vrijdag. Ik wist nog niet dat Paarse Vrijdag was, trouwens.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb er helemaal niks van meegekregen.
0: Is dat de tweede vrijdag van oktober? Is het nu oktober?
2: Ja.
0: Ik ken al die maanden ook niet, joh. Maar wat gaan we draaien? Dat is een beetje de vraag. Ik heb eigenlijk nog helemaal niks in de computer staan.
2: Even denken.
0: Ik zie iemand langs me springen. Wacht,
2: misschien iets van Purple Disco Machine.
0: Purple A. Wow.
2: Is dat niet iets?
0: Wow. Oké, dat is echt super slim. Oké, dat gaan we doen. Be of your heart. Something in my mind. Substitution. In the dark. In the dark hebben we al gedraaid. Oh, ik hoor hier dat ik...
2: Het wordt ingefluisterd.
0: Ja, ik hoor dat ik deze moet draaien. Oké. We hebben geen keuze, helaas, Stef. Oké, nou, vooruit dan. Purple Disco Machine, Kungs, Substitution.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead. Dat moet je niet doen, Stef. Dat is niet leuk.
2: Niet?
1: Dan hebben we ook geen regenhuis meer.
2: Oh, ja, dat is wel vervelend. De gemeenteraad van Kranenhoek heeft een sloopverbod vastgesteld voor 154 cultuurhistorisch waardevolle panden. Het gaat om gebouwen in het buitengebied en in de kernen Marezen en Soerendonk. Volgens de gemeente zijn daarmee alle cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten in de gemeente in meer of mindere mate beschermd tegen sloop. Het plan ligt van 7 oktober tot en met 11 november ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens die periode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
1: Dankjewel. Dus iets met slopen.
2: Ja, ik denk zelfs dat dit misschien over ons huis gaat.
1: Huh? Wat?
2: Ja, volgens mij wel. Want er zijn een keer bij ons mensen geweest en die vroegen of ze foto's mochten maken van ons huis.
1: Oké, ik snap hem. Niet als je zei die worden gesloopt. Maar...
2: Nee, dat nog niet. Ja, dadelijk mag dat dus misschien niet eens meer.
1: Nou, laten we hopen dat wij kunnen blijven wonen waar we wonen. Oké, weet je wie ook kan slopen?
2: Ik heb een vermoeden.
1: Miley Cyrus?
2: Ja, die kan dat zeker.
1: Zullen we gewoon even gaan luisteren wat ze te zeggen heeft?
2: Ja, kunnen we wel even luisteren.
1: Wel benieuwd. Oké. Miley Cyrus, Wrecking Ball. Geen idee wat ze gaat zeggen. We

0: Dua Lipa.
1: Please.
0: Pretty Please was dat. Aan de lijn heb ik Dianne. Hi Dianne.
2: Hey, hallo Jordan.
0: Hi, moeder. Vertel eens, wat komt er morgen in de show?
2: Nou, we hebben best wel veel in de show.
0: Oké.
2: Okay. Wij hebben eerst Theo Dubbelt. Die vertelt over de Fair Play Dag in Bulldorpplein. Want Rood-Wit 67 bestaat dit jaar
0: lang.
2: 60 jaar.
0: Oh, oké, okay, ja.
2: En die gaan van alles organiseren in het feestjaar van hun. En ze beginnen met een Fair Play Dag.
0: Oké.
2: Okay. En daar weet Theo alles van. We gaan bellen met Kitty, want het nieuwe seizoen van Zomaar op zondagmiddag begint weer zondag 11 oktober in de Smeltkroes in Maarhezen.
0: Ja.
2: En wij hebben aan de lijn chef Naaikens. En chef is de zanger van de Veulpoepers.
0: Ja, ja.
2: En de Veulpoepers, die zijn best wel bekend. Ga maar eens googlen, dan zul je leuke liedjes tegenkomen.
0: Oké. Okay.
2: En die treden op 17 oktober op in het Kantinetheater in Bulldorpplein. En dat is toch wel iets heel bijzonders. Die zingen over onderwerpen als apartheid, kernenergie, woningnood, minderheden, gelijke beloningen. En die moet je eigenlijk wel een keer gezien hebben om erover mee te kunnen praten.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat hebben we allemaal op zaterdag.
0: Ja.
2: Maar op zondag hebben we iets heel bijzonders. Dan hebben wij Olivier Henning in de show. En voor mij is Olivier een beetje de jeugdige Hans Klok. Hij is echt supersnel, supergoed. En hij was vanavond op Got Talent op tv.
0: Oeh, oké. Okay.
2: En daar deed hij het ook supergoed. Hij is ook door naar de volgende ronde. Daar komt hij dus zondag over vertellen.
0: Maar dit heb je geïmproviseerd dan afgesproken? Of hoe moet ik het zien? Want als hij vanavond op tv was, of wist je dat al?
2: Ja, ik kreeg donderdag een appje van hem. Oeh. En hij zei, ik mag het uiteindelijk gaan vertellen. Ik kom vrijdagavond op tv. Okay. Vind je het leuk dat ik ook even bij jullie kon vertellen? Dus ik heb hem afgesproken aanstaande zondag dat hij om 11:30 even langskomt bij ons in de studio.
0: Oh, je hebt allemaal geheime info. Ja, okay.
2: Ja. Ik heb natuurlijk allemaal die ingangetjes, hè?
0: Ja, nee, vroeg me al af, maar ja.
2: Ja, nee, dus als je hem wil ontmoeten, zondag 11:30 is hij in de studio in Maris. Oh. We gaan hem interviewen. We hebben 20 minuutjes voor hem uitgetrokken. En we gaan hem ook op tv laten zien, hè? Want net zoals jullie zijn we op zondag ook op tv.
0: Ja.
2: Van 11 tot 1. Dus iedereen kan om 11:30 Olivier Henning zien op de regionale tv, die vanavond op de landelijke tv was.
0: Oh.
2: En daarna hebben wij op bezoek in de studio de social makelaars van de gemeente Kranendonk. Er zijn allemaal nieuwe social makelaars. We vinden het heel leuk om kennis met ze te maken, dus ze komen zondag om 12:30 allemaal langs. En dan gaan we kennis maken en dan gaan ze vertellen dat ze een rondje Kranendonk aan het doen zijn. Om de mensen te laten zien wie de nieuwe dames zijn.
0: Een rondje Kranendonk?
2: Een rondje Kranendonk, ja. Ze gaan Gastel, Maarhezen, Zurich, Bedelschoot, Bedeldorplein, Maarhezen. Ze gaan het allemaal aandoen.
0: Oké. Okay.
2: En ze komen bij ons even uitleggen waarom en hoezo. Dus ik denk dat het leuk wordt.
0: Nou, klinkt als een goed gevulde show weer.
2: En wij hebben zondag Raad waar die staat. Want het is misschien opgevallen dat we om de beurt hebben Raad de plaat en Raad waar die staat.
0: Ja, ja.
2: Raad de plaat wordt gedaan door William Pompen. Raad waar die staat wordt gedaan door John Broers. De prijs, de fly van Bakker de Jong, blijft hetzelfde. Maar het is dus om en om. En we hebben kwast voor één gewoon Jan de Weerman.
0: Nou, top.
2: Dus ja, ik denk de moeite van het luisteren waard, zaterdag en zondag.
0: Oké, dat ga ik zeker doen. Ja.
2: Nou, dat vind ik leuk.
0: Oh,
2: en voor een meet and greet met Olivier zondag 11:30. Hè?
0: Ja, dan zal ik even langskomen. Dat zal ik doen.
2: Hartstikke goed.
0: Oké. Ik vraag altijd aan jou, voordat we echt in de uitzending gaan bellen, wat voor muziek wil je?
2: Ja.
0: Dan zei je Tracy Chapman.
2: Ja, dat zei ik, ja.
0: Oh, dat had ik nog nooit eerder van jou gehoord, maar dat doen we.
2: Nee? Oké. Nou, dan vind ik leuk. Doe maar.
0: Oké, nou, bedankt voor het vertellen en tot de volgende.
2: Nou, zie ik je straks, hè.
0: Yes, fast car.

0: Taylor Swift. Cruel Summer was dat. Ja, Stef. Maar, jij hebt nog meer regionieuws.
1: Een klein beetje nog.
0: Laat horen.
2: Uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 16% van de 12 tot 16-jarige scholieren in Nederland ooit heeft gerookt. 25% heeft zelfs ooit gevaped. Maar hoe zit dat bij jongeren in de campen? Daar gaan we in de miniserie Even over vapen achterkomen. In de recentste aflevering spreken we met jongeren uit de regio over hun ervaring.

0: met vapen. Waarom zijn ze begonnen? Hoe vaak gebruiken ze hun vape? En zijn ze bang voor de gevolgen? Kijk alle afleveringen op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dus Emma, nu is de vraag aan jou. Heb je ooit gevaped?
2: Ik heb nog nooit gevaped.
1: Nog nooit? Heb je ooit gerookt?
2: Nog nooit gerookt.
1: Valt eigenlijk
0: goed
1: best mee.
0: Bezig.
1: Ja, dat kan niet iedereen hier zeggen, hè? Ik ga ze nou niet...
0: Oei, geleakt.
1: Ja, nu is hij wel een beetje... Ja, okay.
0: Nu is hij de shark.
2: Ja,
0: nu is
2: ja ik vind ja. Tegenwoordig, je ontkomt er niet meer aan. Op stap. Overal. Op school. Overal.
1: Maar toch lukt het je. Blijkbaar.
2: Ja, dat komt omdat ik een hele sterke eigen persoonlijkheid heb en een hele sterke mening.
1: Dat merk je, ja.
0: Ja, dat, ja.
2: Die ik niet even leuk aan een sigaretje.
0: Nee, goed zo, goed zo. Nee, ik heb wel zoiets dat ik dan ergens binnenloop, zeg maar, en dan ruik je echt zo'n mierzoete lucht alsof er zo'n suikerspinnenkraam ergens staat of zo, weet je wel. En dan denk ik ook wel zoiets van, iets lekkers. En dan staat er gewoon zo'n een of andere vetcase met zo'n afvalzak, zeg maar. Afval, ja, hoe noem je dat? Zo'n afvalzakkenjas. Ja, die staat dan een beetje zo...
2: Maar die chemische lucht vind jij lekker ruiken?
1: Ja, appelwater maar doen zo.
0: Soms wel. Ja? Maar ja, ik weet dan niet precies.
1: Ja, klopt wel.
0: Nee, als ik me helemaal realiseer dat het, zeg maar...
2: Ja.
0: Chinese chemicaliën zijn, dan vind ik het niet meer zo lekker.
1: Ja, dat is net zoals met die hele mooie schilderijen.
2: Nee, want ching-chong-chong is niet lekker.
1: Dat is net zoals met die hele mooie schilderijen. Dat is altijd leuk, dat je ziet dat het AI is. En dan zo van, ja laat
0: precies,
1: maar zitten.
0: Nee, dan.
1: En het is ook nog eens heel ongezond.
2: Ja.
1: Anne-Marie, Charlotte Wayne, hier is een healthy.

0: Ja, dat dus. Emma, we zijn even na één nummer zijn we er alweer. Want jij wilde een nummer aanvragen. Ja. Je zei tegen mij, ik wil Talking Body horen. Maar daar had ik een remix van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heel interessant.
1: Een remix, ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, mijn mening.
0: Ja, nou, die komt dus hierna. Dus...
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Die song is echt... mijn fave. Ik ga er helemaal lekker op. Het is echt amazing.
0: Maar de remix of het origineel?
1: En toen hoorde ik jou net, voordat we hierheen gingen, praten over een remix. En ik dacht, die moet ik horen.
0: Oké, de remix gaan we even luisteren. Hij is van Moonlight. Hier is Talking Body.

0: Precies dat dus. Emma, heb je wel nog een beetje stem over? Of hoe zit het?
1: Ik heb flink meegedanst.
0: Ja, dat...
1: Bewust buiten camera's om.
0: Oké, sterk.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Hey, het is wel vrijdagavond. Dit soort muziek verwachten we eigenlijk wel. Het is eigenlijk wel zo genoeg eentje draaien. Gewoon zoiets.
1: Ja, ik ben in. Zoiets? Ik ben in. Okay, ik doe een dans.
0: Heel goed. Dan net voordat we gaan afsluiten. Ja, het is wel vrijdagavond. We mogen iets heftiger gaan. Hier is Haven, I Run.
1: Woe!

0: Iron was dat, Haven. Ja, ik denk dat dit weer het einde was voor ons publiek. We hadden 8 mensen vandaag, dus wel een soort...
1: Heel feest hier.
0: Wel een soort nieuwe highscore, denk ik, of niet? Ik weet het eigenlijk niet, ik denk het wel.
1: Misschien wel, ja.
0: Gaaf.
1: Alles kan.
0: Ook daar komt een einde aan.
1: Dat is toch iedere week weer zo?
0: Ja.
1: Gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Maar jij niet.
1: Oh ja, ik niet. Nee, jij bent er gelukkig gewoon volgende week weer van 9 tot 11.
0: Ja, bedankt aan het publiek. Wil iemand nog iets zeggen? Doei of zo? Iemand, ik zou zeggen, sla toe. Nu is je kans. Jij.
2: Houdoe en bedankt.
0: Oké, goed zo. Ja, dat, zeker waar. Nog iemand? Jij? Iemand? Ja.
2: Doei.
0: Oké, sterk. Ja.
3: Hey, fijne avond, luisteraars.
2: Fijne avond.
0: Oh, iedereen wens. Oh, dat is heel lief.
2: Fijne avond.
0: Nou, dan was het dan niet. Prima. Oké, dan tot volgende week. Maar jij niet?
1: Ja, ik niet.
0: Oké, gaan we even afsluiten met een banger. Vind ik. Chesto, Charlie XCX, Holdin' It. Tot volgende week, 9 tot 11. Zijn we er gewoon weer. Fijne

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave.